Titel Nummer 6, 1988, Kim Wilde, Four Letter Word. Kim Wilde is een Britse popzangerin. Ze is als älteste kind des rock'n'roll zangers Marty Wilde. Ze had met haar eerste single Kids in America een internationale top 5 hit, zowel in Europa als in ook Australië en Azië en Cambodja. Ze was voor allem tussen 1981 en 1988 internationaal erfolgreich, zum Beispiel ook met You Keep Me Hanging On. Ab 1997 trat sie unter anderem als Landschaftsgärtnerin in britischen Fernsehsendungen auf und war als Autorin für Zeitungskolumnen tätig.